Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bij Nazca, in het zuidwesten van Peru, is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen, die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: 13 jaar lang maakte Willem van Spronsen deel uit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Diever. Hij is nu even terug in het gemeentehuis, niet als bestuurder, maar als beeldend kunstenaar. Tot en met 1 september zijn in de bezoekershal 6 van zijn schilderijen te zien. Een schilderij van de oude kerk van Diever en 5 stillevens. De expositie in de bezoekershal van het gemeentehuis in Diever is te zien tot en met 1 september tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het Cultuurfonds Drenthe heeft voor de Cultuurprijs en de Natuurprijs 2026 elk 3 organisaties genomineerd. Met deze jaarlijkse prijzen zet het fonds organisaties die zich inzetten voor de Drentse cultuur en natuur in de schijnwerpers. In deze regio zijn voor de Cultuurprijs genomineerd Kunstwerk Kolderveen, Roestvrij Theater in Nijensleek en Museum Indruk in Meppel. En voor de Natuurprijs zijn dat De Proef in Frederiksoord, Behoud Drentse Schaapskudden en Kunsterf Norg.

0: is het nieuws.
1: Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Arodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
3: Wij zijn TNO. Met nu voor Noord-Overijssel, non-stop religieus.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door
1: Jannie Doeven uit Eihorst. En Jannie Doeven was destijds voorganger in de kerk in Wapserveen. Woont nu in Eihorst en gaat ook nog af en toe voor als pastor in bijvoorbeeld in Eihorst de wijk. En zij werkte mee aan ons programma, ik zei het al. En wij vonden nog een mooie meditatie en die gaat u nu horen.
2: Ik zal een jaar of 15 geweest zijn toen ik voor het eerst mijn haar heftig rood verfde. Zo heftig dat ik bij de conrector op het matje werd geroepen. Dat kon toen nog. Nu moet je het heel wat bonter maken. En dus ging ik naar de heer Bunsma. Afijn, ik kreeg een hele serie vragen op mij afgevuurd. En ik weet nog dat ergens in dat gesprek ik hem vertelde dat ik later naar Afrika wilde om daar mensen te leren lezen en schrijven. Meneer Bunsma vond dat mooi. Hij vergaf mij mijn al te felle haarkleur. Een jaar later was er een dekenactie voor Ethiopië. Inmiddels hadden we met een kleine groep jongeren een wereldwinkel opgericht in een oud pand. Het pand was van een hoogbejaard echtpaar, mensen die toen bekend stonden als heel gelovig, wat dat ook maar mag zijn. Onze enige trouwe klant was de vrouw van een onderwijzer. Iedere zaterdagmorgen kocht ze een half pond koffie bij ons. Stralend keken we elkaar dan aan. Zij niet minder dan wij. En toen kwam de dekenactie voor Ethiopië. Her en der belden we aan om dekens. Een meneer die de deur opendeed, zei tegen mij: ja, ja, er blijft wel altijd veel aan de strijkstok hangen. En ik, 15 jaar, puberaal, antwoordde: meneer, ik heb nog nooit een deken aan een strijkstok zien hangen. Ons grootste succes was het plaatselijk hotel, Hotel Seidel in Vollenhoven. Sponsors moet je altijd noemen, ook zoveel jaar na dato. Het hotel zou verder gaan als louter restaurant. Dat leverde ons armen vol dekens op. Ethiopië hadden we dan toch gered. De dekens gingen naar Afrika, maar ik niet. De generatie die voor de Tweede Wereldoorlog geboren werd, heeft een heel andere start gekend en een andere instelling meegekregen dan latere generaties. In het pastoraat valt mij dat regelmatig op. Voor de oudsten onder ons geldt: je moest dienstbaar zijn. Allereerst aan je ouders, aan de gemeenschap, aan je eventuele kinderen, je bedrijf, je land, de kerk. En dan zou het later beter worden. Aan jezelf kon je eventueel toekomen als je je eerst heel lang had weggecijferd voor alle anderen. Ook de generatie van niet al te lang na de oorlog, die vooral in de jaren 60 van zich liet horen, kende in feite eenzelfde mentaliteit. Zij kwamen op voor een betere wereld. Een wereld zonder oorlog, met meer love and peace. Het ging niet om het individu, het ging om het grote geheel. De teleurstelling, geboren uit ongeduld, omdat die betere wereld maar niet wilde komen, duurde immers zo lang, leidde ertoe dat deze en een volgende generatie zich ging richten op persoonlijk geluk. De ideologie van verplichte opofferingsgezindheid voor het grote geheel maakte plaats voor zelfontplooiing als ideaal. Je moet voor jezelf opkomen, assertief zijn, aan jezelf toekomen. Je moet jezelf realiseren. Dat wil zeggen, in de eerste plaats al je dromen en mogelijkheden tot gelding laten komen. Zo zei een vriendin eens tegen mij: denk erom, Jannie, eerst Jeruzalem en dan de andere volken en dan ben jij Jeruzalem. Een heel andere kijk. Druk bezig met die zelfontplooiing kunnen anderen soms als hinderpalen worden gezien. Het motto van weleer veranderde. En de overtuiging dat het niet goed zou zijn om steeds maar dienstbaar te zijn, heeft meer en meer terrein gewonnen. Persoonlijke groei, creatieve zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Eerst en vooral Jeruzalem. En die andere volken? Niet ieder mens is in staat goed voor zichzelf op te komen. Niet ieder mens wil dat ook. Bescheidenheid wordt niet meer zo gewaardeerd. Wie al te bescheiden is, kan moeite hebben om zich staande te houden. Wordt soms ook voor een sukkel versleten, een doetje. Aan dat alles moest ik denken naar aanleiding van de inmiddels vele mislukte kabinetsformaties. Het eigen volk eerst lag ook lange tijd. Het eigen volk eerst lag ook lange tijd onder vuur. En al die commentaren lezend weet ik het soms niet meer. Wie heeft de rug nog recht? Wie of wat is nog geloofwaardig? Hoe sta je daar zelf in? Is het allemaal wel te overzien? Nee, natuurlijk is het niet te overzien. We weten niet wat komen gaat. En dan moet ik ook denken aan de tekst uit Matteüs, waar je als je goed luistert wel jeuk van kunt krijgen. Ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. En zo verder. En dan die verbazing van de luisteraars. Maar wanneer hebben wij u dan hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt? En als laatste de conclusie. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Het verrassende criterium dat in deze gelijkenis wordt gehanteerd, is dus dat het erop aankomt wat je voor andere mensen, voor een medemens in nood, hebt gedaan. Heel verrassend is dat nou ook weer niet. Want in de verhalen van Matteüs is keer op keer de boodschap dat het geloof moet blijken uit hetgeen je doet. Voor enkel mooie woorden koop je immers niets. Geen woorden, maar daden. Beslissend zijn de daden van menslievendheid, de daden van humaniteit. Het zijn de zogenaamde liefdeswerken. De hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken, de vreemdeling op te nemen, de naakten te kleden, de zieken en de gevangenen te bezoeken. Als opsomming van liefdeswerken komen ze ook in het Jodendom van die tijd voor. Je zou zeggen, het is algemeen menselijk. Daden van compassie, van medeleven. En moet je daar nou gelovig voor zijn? Ik ken ongelovigen die niet enkel dekens stuurden, maar werkelijk die kant op gingen, naar Afrika. Waarom zou je geloven? Wat heb je voor op de man of vrouw die zegt dat niet te doen, geloven? Ik denk dat uiteindelijk ieder mens gelooft. En dat in ieder mens dat vanuit nood een beroep doet op de ander, God zich presenteert. Zie mij staan, ontferm je over mij. Abraham Heschel, een Joods theoloog, schreef: het lijkt wel alsof de mens een bevel heeft gekregen zijn vermogens in te zetten voor onbaatzuchtige doeleinden. Een bevel waarna hij verplicht is te luisteren en waaronder hij lijdt als hij het negeert. Waaronder hij lijdt als hij het negeert. Hoe gelukkig zijn al die zichzelf ontplooiende mensen. Ik moest denken aan die selfies. Het fotootjes maken van jezelf met je toestel. Aan het fenomeen selfie-stick. Een foto van jezelf voor een beroemd schilderij. Als het echt zo is dat wij een bevel hebben gekregen, dan is dat volgens mij om ons mensen te laten ervaren dat wij uiteindelijk onszelf niet genoeg zijn. Onze selfies brengen het ons niet. En onze andere louter zelfgerichte acties brengen het ons ook niet. Die maken eerder dat wij ons opsluiten in onszelf. Wij zijn elkaar gegeven. En in het geven aan elkaar is God aanwezig. En dan maakt het niet uit of je gelooft. Het maakt niet uit wat je gelooft. In de vreugde die je ervaart om hetgeen je doet voor een ander mens, is God volop aanwezig en verheugt zich over jou. Fijn dat u luisterde en ik wens u een goede zondag toe.

Ja, en de overdenking van Jannie Doeven werd gevolgd door een lied over naastenliefde. En dat is ook een thema voor ons volgende lied wat we weer draaien. Van een lied uit Sovjek, uit Peer Gynt eigenlijk, Sovjek's Song. Want dat lied gaat over eeuwige trouw, geduld en onvoorwaardelijke liefde. Sovjek's Song.

Ja, dat is heel sereen gezongen. Nou, we kunnen nog net voor 11 uur een prachtig lied draaien uit de Evensongs. Dat is op de BBC 3. Elke zondagavond een prachtig programma uit allerlei kathedralen in Engeland. En wij gaan luisteren naar een lied van Felix Mendelssohn. Hear my prayer, hoor mijn gebed, God. Zonder jou, zonder u is alles donker. Ik heb geen gids. Hear my prayer, O God.

0: prachtige religieuze muziek uit Engeland, zoals de Engelsen het alleen kunnen. Wij gaan op naar het internationale nieuws. En na het nieuws zijn we weer terug met het programma Ronduit Zondag, met onder andere een gesprekje met een organisatie van de Open Kerkdag in Staphorst. Tot zo dadelijk na het nieuws van 11 uur.
1: Is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: 11. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Ja, dat was het begin van de tweede uur van Ronduit Zondag op deze 2e augustus. Louis van Dijk met zijn Windmills of Your Mind. En voor piano een arrangement maakte die daarvan. Prachtige start van dit tweede deel van Ronduit Zondag. En we gaan luisteren naar de University of Utah Singers. Halleluja!

Ja, over een maand, 4 september, is het 10 jaar geleden dat Kerk Vitaal gemeenteadvies en begeleiding van start ging. Als team van Kerk Vitaal wil men dat vieren met u. Om 12 uur is er een lunch en een symposium en daarna een informele ontmoeting. Dat is allemaal in Putten in de Aken. U wordt van harte uitgenodigd voor het symposium Vitaal Gemeente Zijn. Wat is Kerk Vitaal? Nou, in de kerkelijke gemeente zetten professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel in, maar de uitdagingen worden steeds groter. Een veranderende samenleving en een andere betrokkenheid op de gemeente vraagt om bezinning en actie. Met liefde voor God en zijn gemeente wil Kerk Vitaal u daarin graag bijstaan. Met brede kennis en kunde en ruime ervaring kan Kerk Vitaal daarbij maatwerk leveren die aansluit bij uw gemeente. Het perspectief van een betrokken, maar neutrale buitenstaander blijkt veel toe te voegen. Zo is er in Almelo bijvoorbeeld in de protestantse gemeente een heel transformatieproces. En de protestantse gemeente in Almelo vroeg in 2019 om begeleiding in een compleet transformatieproces. Ik zei het al, verschillende wijkgemeenten wilden samengaan en met elkaar één nieuwe protestantse gemeente gaan vormen. Ook moest besloten worden welk van de 5 kerkgebouwen afgestoten zou worden. Nou, zo zijn er veel meer gemeentes. En er zijn allerlei deskundigen op die 4 september in Putten. Van architecten tot begeleiders, gemeentebegeleiders, pastoors met ervaring die u kunnen adviseren. 4 september, u kunt meer informatie vinden op de site van PKN, pkn.nl. En wij gaan luisteren naar Beethoven, de Pathetique Sonate.

Jos van Immerzeel was de solist met de pianosonate nummer C minor, heet het voluit, opus 13, pathetiek van Ludwig van Beethoven. In de jaren 70 vierde de Swingelsingers grote successen hier in Frankrijk en Europa eigenlijk, met muziek, klassieke muziek, gezongen eigenlijk, zonder instrumenten, maar ook populaire nummers brachten zij ten gehoor. Luister naar Ciao Bella Ciao.

0: Ja, grappige muziek van de Swingle Singers. Aanstaande woensdag is er een bijzonder evenement op de Staphorstdag. De Open Kerken Tour. En ik had daar gistermorgen een gesprekje over met Holinka Hoeve. Luister maar. Aan de lijn, Holinka Hoeve uit Staphorst. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de tweede editie van de Open Kerk Tour staat op het programma eigenlijk. Aanstaande woensdag 5 augustus.
1: Ja, dat klopt.
0: En vorig jaar hebben we elkaar ook aan de telefoon gehad, begrijp ik. Ja, dat heb ik in het voorgesprekje al even met je overlegd. En dit jaar dus de tweede keer en ook weer een wat uitgebreidere dan vorig jaar, hè?
1: Ja, inderdaad een iets uitgebreider, omdat IOS, die doet nou ook mee.
0: Ja, dat was vorig jaar nog een punt, maar die hebben zich nu ook aangesloten. En nog even terugkomend op vorig jaar, want we hebben wel mooi die voorbeschouwing toen gehad, hier ook op de radio. Maar was het ook weer een succes eigenlijk?
1: Ja, nee, dat was zeker. Mensen waren blij verrast dat het zo gastvrij was in Rauwveen en Staphorst. En dat ze zomaar alle kerken konden bezoeken. En we hebben toch wel een mooi aantal bezoekers ook mogen ontvangen. Ja? Allemaal wel in onze eigen kerken. Dus,
0: kan je daar een beetje een getal over op noemen? Of hebben jullie het niet?
1: Nou, in totaal denk ik dat elke kerk in ieder geval rond de 200 bezoekers heeft gehad.
0: Zo.
1: En dan zal de ene kerk iets meer zijn geweest dan in de andere kerk.
0: Ja,
1: en want dat is een beetje de ene die trekt wat meer en de andere ben je ook weer sneller wat uitgekeken.
0: Ja.
1: Maar overal waren ze. Ja, de reacties waren allemaal: wat zijn jullie toch gastvrij?
0: Dus ja.
1: Dat was wel leuk om te horen.
0: Want vertel eens, wat voor de mensen die er nog niks van af weten, waar gaat het om op aanstaande woensdag?
1: Ja, nou, het idee is gewoon ontstaan, een paar jaar of twee jaar geleden nu eigenlijk, dat de Rauwveen Staphorst staat natuurlijk heel erg bekend om de cultuur en om de traditie en om de folklore en om de klederdracht. En eigenlijk ook wel om het geloof, als je het gewoon ook landelijk bekijkt. En dat wilden we graag zichtbaar maken. En dat hebben we dus eigenlijk nu gedaan door gewoon onze kerkdeuren op deze dag open te zetten. En mensen ook gewoon de mogelijkheid te geven om over die drempel van een kerkgebouw heen te stappen.
0: Ja.
1: En eens te ervaren wat er nou in zo'n kerk gebeurt en wat er speelt en wat er gedaan wordt. En
0: ja, en hadden jullie de indruk dat er ook een aantal mensen gekomen zijn die niet regelmatig in de kerk komen?
1: Ja, dat geloof ik wel. Ik sprak vorig jaar mensen die kwamen ergens uit het westen van het land. En die waren hier in de buurt op vakantie. En die vonden het ook gewoon leuk om hier eens te kijken. En dus ja, ze kwamen niet echt elke zondag in de kerk, maar ja, je hebt een keer een kans om iets te zien.
0: Ja, en het is eigenlijk een fietstoer, maar je kan ook gewoon met de auto of apart naar een kerk komen, hè?
1: Ja, we hebben gezegd, we maken er een fietstoer van. En dat is nu ook mooi dat IOS erbij is, want vorig jaar was dit er ook niet bij. Ook een beetje vanwege de logistieke planning. Want het is, dat is gewoon net een stukje verder fietsen, maar we hebben een prachtige fietstocht daar naartoe. En ook een prachtige kerk om te bekijken.
0: Ja, zeker.
1: Maar voor mensen is het gewoon mooi. Hij is helemaal uitgezet met pijltjes. Dus de pijltjes zijn gewoon te volgen. En dan weet je zeker dat je langs elke kerk komt.
0: Ja, want dat kan je natuurlijk moeilijk nagaan. Maar het gaat natuurlijk ook om gaat het om 6 of 7 kerken nu, hè?
1: Ja.
0: Ja, en kerken nu, hè?
1: Ja.
0: Ja, om die allemaal te bezoeken. Maar er zullen ook mensen geweest zijn die misschien maar 1 of 2.

Graag psalm 97 nog voor alle luisteraars en een hartelijke groet van onze luistervriend Klaas. Klaas ook bedankt. Een opname van het Mannenkoor Stereo. Die gaan psalm 97 zingen, vers 1, 6 en 7 met bovenstem.

Psalm 97, Manneco Stereo met samenzang en bovenstem vanuit Bovenkerk in Kampen. We willen graag nog het lied Zie de Zon van de Stapperste Mannenkoor aanvragen voor vader en opa Timus, omdat hij vandaag jarig is. Nou, vader opa Timus, een hartelijke felicitatie van Benny, Femi en Rosalind. Nou, een mooi lied natuurlijk in deze zomerdagen. Zie de Zon van het Mannenkoor Staphorst.

Prachtig lied, U zij de glorie, Urker, Mannenzang. Graag zouden we nog een verzoekje aan willen vragen. Staat erbij voor het volgende verzoek voor onze vader en opa. En is Egbert Altena ter bemoediging. Omdat hij de afgelopen tijd 3 keer in het ziekenhuis gelegen heeft. En we hopen dat hij nu verder thuis mag herstellen. Als het mogelijk is, iets van het mannenkoor Harpen Davids uit Genemuiden. En Egbert, alle goeds gewenst van Marianne, Margreet, Jonathan en Jacqueline, Jojada, Jaron, Tirze, Esther, Elise en Sifra. Nou, ik heb de cd er eens in bijgepakt van Om uw goedheid eer te geven van het mannenkoor Harpen Davids. We gaan luisteren naar track nummer 15. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart.

Ja, nu de 8 uur geweest is, wil ik ook alle luisteraars die via de 104.8 meeluisteren hartelijk welkom heten bij het programma Muzikale Ontmoeting. U als luisteraar kunt ook nog 2 uur meeluisteren naar ons programma. En ook mijn collega's van harte bedankt, Klaas natuurlijk, hè. En de rest die hier vanavond aanwezig waren. We gaan verder zo met het lied Glorie aan God, gezongen door de 1600 vrouwen die zingen in Katwijk. Daarna gaan we verder met Roelof Mulder, Leon Koppelman, psalm 42, vers 3 en 5. En daar heb ik een speciaal verzoek voor. Dat stond bij graag na 8 uur. Nou, dat kan bij deze ook geregeld worden. Er staat bij, zou je psalm 42 van Roelof Mulder en Leon Koppelman nog willen laten horen voor Juliette, die 30 juli jarig is geweest. Juliette, van harte gefeliciteerd van papa en mama, Caroline en Jonathan, Joanne en Willaert, Julian en Laura. En een hartelijke groet van de familie Engel. Nou, jullie bedankt natuurlijk. Ook mooi dat vanavond in me reageert op het programma. De familie Engel en ook een groet vanuit de studio. Allereerst dus zometeen het lied Glorie aan God, gevolgd door psalm 42.

Ja, prachtig lied van Cantilena, samengezongen met het mannenkoor IJsselbui de Grafhorst, Gaan met God. Ook een groet aan mijn pa en ma, en er wordt aangeboden door Jan en Jeanette, en die wonen graag voor jullie nog het psalm 150 laten horen. En een groet ook aan alle andere luisteraars. Nou, Jan en Jeanette ook, bedankt.

DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. Met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist. En tot zover het nieuws.